0: Dillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.

0: is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
2: Vechtal FM.
1: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoonhorst, Heersen, Vilsteren.
0: Samen zijn we
1: Vechtal FM. Dat dan wel weer.

0: FM. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. Eén was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
7: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren. Samen.

0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Vechtal FM nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïnse president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: Weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
4: Samen zijn we. RTV4.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran over een definitief einde aan de oorlog. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. Het weer, zonnig en heet. Het wordt 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
1: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtal. Kledingbank Ommen houdt op 3 en 4 juli een grote zomerkledingverkoop in multifunctioneel centrum De Carousel in Ommen. Er zijn veel tweedehands kleding voor volwassenen en kinderen. De opbrengst gaat naar de kledingbank en zo krijgen kledingstukken toch een tweede leven. Betalen kan alleen contant. En de bibliotheek in Hardenberg organiseert op zaterdag 11 juni een grote boekenmarkt in het centrum van Hardenberg. Bezoekers vinden er boeken over allerlei genres. Er is volop keuze voor vakantieboeken of cadeaus. Kinderen zijn ook welkom en er is een voorleesbus aanwezig met printenboeken en voorleesmomenten. Het belooft een gezellige dag te worden. Landschap Overijssel organiseert op 3 juli een meditatieve wandeling op landgoed De Horten. Deelnemers beleven de natuur bewust en doen ontspannings- en aandachtsoefeningen. Ook is er ruimte om ervaringen te delen. Er kunnen maximaal 10 mensen meedoen en de deelname kost geld. En vrienden van Landschap Overijssel die krijgen korting. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: En weet je nog?
1: Radio Neuleuzen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties. Vechtal FM.
3: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Eersen, Vilsteun,

0: Vechtal FM. Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dale. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de indrukwekkende Duitse klassen voor volop actie en spektakel. Daarna gaat het feest verder met feest-DJ Geert. Zaterdag vanaf 10 uur staan de zwaarste klassen op de baan en is er volop vermaak voor jong en oud. Om 4 uur is het tijd voor de spannende traptrekkerrace. En als afsluiter van het weekend barst zaterdagavond het feest los met DJ C. Dukes. En natuurlijk feest-DJ Geert. Trekkerslab Dale, 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Vechtal FM Nieuws.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
6: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
5: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
7: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Jong-gyu.
5: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: FM. Vechtal FM. Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht en Roermond kwamen bomen op de weg terecht. Het weer, zonnig en heet, het wordt 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
0: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtal. Kledingbank Ommen houdt op 3 en 4 juli een grote zomerkledingverkoop in multifunctioneel centrum De Carousel in Ommen. Er zijn veel tweedehands kleding voor volwassenen en kinderen. De opbrengst gaat naar de kledingbank en zo krijgen kledingstukken toch een tweede leven. Betalen kan alleen contant. En de bibliotheek in Hardenberg organiseert op zaterdag 11 juni een grote boekenmarkt in het centrum van Hardenberg. Bezoekers vinden er boeken over allerlei genres. Er is volop keuze voor vakantieboeken of cadeaus. Kinderen zijn ook welkom en er is een voorleesbus aanwezig met printenboeken en voorleesmomenten. Het belooft een gezellige dag te worden. Landschap Overijssel organiseert op 3 juli een meditatieve wandeling op landgoed De Horten. Deelnemers beleven de natuur bewust en doen ontspannings- en aandachtsoefeningen. Ook is er ruimte om ervaringen te delen. Er kunnen maximaal 10 mensen meedoen en de deelname kost geld. En vrienden van Landschap Overijssel die krijgen korting. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
0: Vechtal FM, nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieë werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
3: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
2: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
4: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
2: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Neurussen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties. Vechtal FM.
3: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
5: Samen zijn we.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Het weer, zonnig en heet. Het wordt 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtal. Kledingbank Ommen houdt op 3 en 4 juli een grote zomerkledingverkoop in multifunctioneel centrum De Carousel in Ommen. Er zijn veel tweedehands kleding voor volwassenen en kinderen. De opbrengst gaat naar de kledingbank en zo krijgen kledingstukken toch een tweede leven. Betalen kan alleen contant. En de bibliotheek in Hardenberg organiseert op zaterdag 11 juni een grote boekenmarkt in het centrum van Hardenberg. Bezoekers vinden er boeken over allerlei genres. Er is volop keuze voor vakantieboeken of cadeaus. Kinderen zijn ook welkom en er is een voorleesbus aanwezig met prentenboeken en voorleesmomenten. Het belooft een gezellige dag te worden. Landschap Overijssel organiseert op 3 juli een meditatieve wandeling op landgoed De Horten. Deelnemers beleven de natuur bewust en doen ontspannings- en aandachtsoefeningen. Ook is er ruimte om ervaringen te delen. Er kunnen maximaal 10 mensen meedoen en de deelname kost geld. En vrienden van Landschap Overijssel die krijgen korting. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: Vechtal FM. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
0: Vechtal FM. Nieuws.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
4: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
3: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50ers en 60ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
5: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert er ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
3: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer? Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het koffierondje.

0: ZFM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. Kledingbank Ommen houdt op 3 en 4 juli een grote zomerkledingverkoop in multifunctioneel centrum De Carousel in Ommen. Er zijn veel tweedehands kleding voor volwassenen en kinderen. De opbrengst gaat naar de kledingbank en zo krijgen kledingstukken toch een tweede leven. Betalen kan alleen contant. En de bibliotheek in Hardenberg organiseert op zaterdag 11 juni een grote boekenmarkt in het centrum van Hardenberg. Bezoekers vinden er boeken over allerlei genres. Er is volop keuze voor vakantieboeken of cadeaus. Kinderen zijn ook welkom en er is een voorleesbus aanwezig met prentenboeken en voorleesmomenten. Het belooft een gezellige dag te worden. Landschap Overijssel organiseert op 3 juli een meditatieve wandeling op landgoed De Horten. Deelnemers beleven de natuur bewust en doen ontspannings- en aandachtsoefeningen. Ook is er ruimte om ervaringen te delen. Er kunnen maximaal 10 mensen meedoen en de deelname kost geld. En vrienden van Landschap Overijssel die krijgen korting. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: Vechtal FM.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Glazen was er nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
5: Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dalen. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de indrukwekkende Duitse klassen voor volop

0: gaan. En is er volop vermaak voor jong en oud. Om 4 uur is het tijd voor de spannende traptrekkerrace. En als afsluiter van het weekend barst zaterdagavond het feest los. Met DJ C. Doeks. En natuurlijk feest-DJ Geert. Trekkerslap Dalen, 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
1: Vechtal FM Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd, van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. Het koffierondje.

0: ZFM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. Kledingbank Ommen houdt op 3 en 4 juli een grote zomerkledingverkoop in multifunctioneel centrum De Carousel in Ommen. Er zijn veel tweedehands kleding voor volwassenen en kinderen. De opbrengst gaat naar de kledingbank en zo krijgen kledingstukken toch een tweede leven. Betalen kan alleen contant. En de bibliotheek in Hardenberg organiseert op zaterdag 11 juni een grote boekenmarkt in het centrum van Hardenberg. Bezoekers vinden er boeken over allerlei genres. Er is volop keuze voor vakantieboeken of cadeaus. Kinderen zijn ook welkom en er is een voorleesbus aanwezig met prentenboeken en voorleesmomenten. Het belooft een gezellige dag te worden. Landschap Overijssel organiseert op 3 juli een meditatieve wandeling op landgoed De Horten. Deelnemers beleven de natuur bewust en doen ontspannings- en aandachtsoefeningen. Ook is er ruimte om ervaringen te delen. Er kunnen maximaal 10 mensen meedoen en de deelname kost geld. En vrienden van Landschap Overijssel die krijgen korting. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Vechtal FM Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel en Schot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd, van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het koffierondje.

0: FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. Kledingbank Ommen houdt op 3 en 4 juli een grote zomerkledingverkoop in multifunctioneel centrum De Carousel in Ommen. Er zijn veel tweedehands kleding voor volwassenen en kinderen. De opbrengst gaat naar de kledingbank en zo krijgen kledingstukken toch een tweede leven. Betalen kan alleen contant. En de bibliotheek in Hardenberg organiseert op zaterdag 11 juni een grote boekenmarkt in het centrum van Hardenberg. Bezoekers vinden er boeken over allerlei genres. Er is volop keuze voor vakantieboeken of cadeaus. Kinderen zijn ook welkom en er is een voorleesbus aanwezig met prentenboeken en voorleesmomenten. Het belooft een gezellige dag te worden. Landschap Overijssel organiseert op 3 juli een meditatieve wandeling op landgoed De Horte. Deelnemers beleven de natuur bewust en doen ontspannings- en aandachtsoefeningen. Ook is er ruimte om ervaringen te delen. Er kunnen maximaal 10 mensen meedoen en de deelname kost geld. En vrienden van Landschap Overijssel die krijgen korting. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: Vechtal FM.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Vechtal FM. Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het Vechtal FM Amazing Menu.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. 232 mensen zijn overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog lang niet onder controle. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalig directeur tegen de coronacommissie. Er was geen overleg met de inspectie over besluiten met enorme consequenties. In Frankrijk is onbekende muziek van Mozart ontdekt. Het stond in een notitieboekje in het magazijn van de Nationale Bibliotheek in Parijs. Het zijn stukken voor harp en fluit van in totaal 20 minuten. Het weer, zonnig en tropisch warm. Later vandaag ook stevige onweersbuien.
1: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtal. Kledingbank Ommen houdt op 3 en 4 juli een grote zomerkledingverkoop in multifunctioneel centrum De Carousel in Ommen. Er zijn veel tweedehands kleding voor volwassenen en kinderen. De opbrengst gaat naar de kledingbank en zo krijgen kledingstukken toch een tweede leven. Betalen kan alleen contant. En de bibliotheek in Hardenberg organiseert op zaterdag 11 juni een grote boekenmarkt in het centrum van Hardenberg. Bezoekers vinden er boeken over allerlei genres. Er is volop keuze voor vakantieboeken of cadeaus. Kinderen zijn ook welkom en er is een voorleesbus aanwezig met printenboeken en voorleesmomenten. Het belooft een gezellige dag te worden. Landschap Overijssel organiseert op 3 juli een meditatieve wandeling op landgoed De Horten. Deelnemers beleven de natuur bewust en doen ontspannings- en aandachtsoefeningen. Ook is er ruimte om ervaringen te delen. Er kunnen maximaal 10 mensen meedoen en de deelname kost geld. En vrienden van Landschap Overijssel die krijgen korting. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

met het vruchteloze zoeken. Moet u weten, we zijn allemaal samen. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk.

0: Vechtal FM.
1: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
0: Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dalen. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de indrukwekkende Duitse klassen voor volop actie en spektakel. Daarna gaat het feest verder met feest-DJ Geert. Zaterdag vanaf 10 uur staan de zwaarste klassen op de baan. En is er volop vermaak voor jong en oud. Om 4 uur is het tijd voor de spannende traptrekkerrace. En als afsluiter van het weekend barst zaterdagavond het feest los met DJ C. Dooks. En natuurlijk feest-DJ Geert. Trekkerslab Dalen, 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3 uur vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. Er worden zware onweersbuien verwacht met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig. Met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan. Met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Het Vechtal FM Mazing Menu.

Mijn naam is Rick en dit is een Stree Nieuws uit het Vechtdal. Kledingbank Ommen houdt op 3 en 4 juli een grote zomerkledingverkoop in multifunctioneel centrum De Carousel in Ommen. Er zijn veel tweedehands kleding voor volwassenen en kinderen. De opbrengst gaat naar de kledingbank en zo krijgen kledingstukken toch een tweede leven. Betalen kan alleen contant. En de bibliotheek in Hardenberg organiseert op zaterdag 11 juni een grote boekenmarkt in het centrum van Hardenberg. Bezoekers vinden er boeken over allerlei genres. Er is volop keuze voor vakantieboeken of cadeaus. Kinderen zijn ook welkom en er is een voorleesbus aanwezig met printenboeken en voorleesmomenten. Het belooft een gezellige dag te worden. Landschap Overijssel organiseert op 3 juli een meditatieve wandeling op landgoed De Horten. Deelnemers beleven de natuur bewust en doen ontspannings- en aandachtsoefeningen. Ook is er ruimte om ervaringen te delen. Er kunnen maximaal 10 mensen meedoen en de deelname kost geld. En vrienden van Landschap Overijssel die krijgen korting. En tot zover het Stree Nieuws uit het Vechtdal.

0: Ik heb... Ja.
1: Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine.
0: Sorry man, ik kan niet.

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com, de full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
0: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle drie kregen ze twee weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op twee plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan, voorlopig nog zonnig en drukkend warm met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel Dorien. Situatie op de weg A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Knoopend Hattemerbroek, 11 kilometer, 15 minuten. Dan de A32 Heerenveen-Meppel tussen Wolvenga en Steenwijk-Noord staat 4 kilometer en 8 minuten. En dan waren de files op dit moment, dus rij lekker door, niet te hard, want anders wordt je auto helemaal overkookt.
1: Dit is de samenwerking van Vechtal FM en Noos FM.

Dat was toch Lucas en Steve. Dus die gaan we gewoon nog even een keertje draaien. Dat is ook weer wat nieuws. Even kijken. Nou, kom op zeg. Is het zo'n dag vandaag? Nou, bij deze. Lucas en Steve. Dit is I Want It All.

0: was er Steve en I Want It All hoorde je hier bij Vechtal FM en Noos FM.
1: Het weekend van Vechtal.
0: Oh, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Dat zijn de verkeerde dingen. Goh, het gaat lekker vanochtend. Het zal vast door het warme weer komen. Heb ik nu de goeie? Ja, kijk. Nou, kunnen we eindelijk beginnen. Een hele goede middag. Het is 7 minuten over 2. Leuk dat je luistert naar een hele nieuwe editie van...
1: Studio Paard.
2: Rick Maliepaard.
0: Met mij, Rick Maliepaard. Hallo, hallo. Het is, de vrijdag. De bloedhete vrijdag van Vechtal FM en Noos FM. Studio Paard is bij je luistert. Wat ben je aan het doen? Ben je helemaal kapot aan het gaan op kantoor omdat hij geen airco heeft? Of zit je lekker cool in de airco of in de auto? Weet ik het allemaal niet. Stuur het vooral even door wat je aan het doen bent. Vechtalfm.nl/app. Het is vandaag 19 juni, internationale dag van uitbanning van seksueel geweld tijdens conflicten. Het is vandaag Europese dag van woninginbraak. En natuurlijk ook, het is op zich wel leuk dat er vandaag bij stil wordt gestaan. Wereld Drenteldag. Nou, daar staan we vandaag eventjes bij stil. Dat hebben we ook weer gehad. Kunnen we door met de muziek. Ik heb zometeen ook nog wel zomerse muziek voor je. Maar ook Sabrina Carpenter is onderweg.

0: Sabrina Carpenter, you're the taste hier bij Vechtel FM en Noze FM.
1: Feiten over geiten.
0: De meest onzinnige feitjes om rustig jouw weekend tegemoet te gaan. Het is vandaag Werelddrenteldag. En als je moet drentelen, als je moet plassen, dan wist je dat het een hele natuurlijke reactie is van je zenuwstelsel. Door te bewegen leidt je hersenen af van wat je moet doen, namelijk plassen. En span je onbewust je bekkenbodemspieren aan, waardoor je plasbuis wordt afgedicht. Dus het is gewoon een ultieme overlevingsbodem om ongelukjes te voorkomen als je toch echt heel nodig naar de wc moet.
1: Om

Crystal Amsterdam en je hoorde Ooh Girl hier bij Vechtel FM en Noos FM. Zometeen heb ik hier het Vechtel FM en Noos FM streeknieuws voor je klaar. En ook Taylor Swift met Elizabeth Taylor is onderweg naar deze van Imagine Dragons. En doe de ogen maar lekker dicht met Eyes Closed. I'm back.

0: Taylor Swift en jongen Elizabeth Taylor hier bij Vechtal FM en Noos FM.
1: Vechtal FM en Noos FM, streeknieuws.
0: Mijn naam is Rick en dit is de streeknieuws uit het Vechtal. De gemeente Hardenberg mist mogelijke belangrijke informatie over de bouw van de Prinses Amaliabrug. Daardoor kwamen de problemen van het stel pas later aan het licht. Herstel kost nu miljoenen euro's en de gemeente erkent de fouten in de toezegging en documentatie. Dit jaar wordt er gekozen voor toch tussen renovatie en nieuwbouw van de brug. En leerlingen van CNS Ommerkanaal die voeren actie samen met de politie voor een veiliger verkeer. Met flyers riepen ze automobilisten op langzamer te rijden. De school maakt zich al langere tijd zorgen over de verkeersveiligheid rond de school. Ook vraagt de school de gemeente om betere inrichting van de weg rondom de school. En Pure Energy die mag verder met plannen voor 4 windturbines bij Ommen vlak op de grens met Hardenberg. De turbines kunnen maximaal 280 meter hoog worden en de provincie wees iedere aanvraag af. Omwonenden kunnen zo'n 50% mede-eigenaar worden en de vergunningsprocedure duurt naar verwachting 5 tot 6 jaar. Vanmiddag is het 32 tot 34 graden. Verder schijnt de zon. Aan het einde van de middag en avond kunnen er nog enkele regen- en onweersbuien onze regio overtrekken. In de middag of in het weekend en maandag dan schijnt de zon volop. De kans op onweer is dan wel kleiner. Het wordt dan 28 tot 31 graden en vanaf dinsdag belooft het iets minder warm te worden. Gaan we kijken naar de situatie op de weg. Dit zijn de belangrijkste in onze regio. Allereerst een melding, zegt de ANWB. Later vanavond, vooral in het zuiden van het land, kans op forse onweersbuien. Dus pas daar vooral op. Dan de A28 tussen Amersfoort en Zwolle. Tussen de Harde en Knoopend Hartsmerbroek 9 kilometer, 13 minuten vertraging daar. En dat waren de files op dit moment. Dus dat is fijn, dus trap hem lekker aan.
1: Vechtal FM, Rick Maliepaard.

0: echt LFM en OCFM. Het is tijd geworden voor...
1: De Muziekdobbel.
2: Muziekdobbel.
0: Ik heb hier naast me liggen. Het is de groene Vecht LFM dobbelsteen. Er staat nummer 1 tot met nummer 6 op. Aan ieder nummer is een genre gekoppeld en bijpassend trek binnen dat genre. Wat we gaan dobbelen, gaan we draaien. Ja, als luisteraar maar een nieuwe opzetten. Nummer 1 is een genre rock, alternatief en gitaar. 1. Daar staat op dit moment Green Day en Basket Case.
1: 2.
0: Nummer 2, het genre Nederlands product Kraantje Papi en Lil Cranny.
1: 3.
0: Nummer 3 is het genre pop met Miss Montreal en Love You Now. Oh, die moet ik even met de handen starten.
1: 4.
0: Nummer 4, het genre Classics Hits, Rick Astley en Never Gonna Give You Up.
1: 5.
0: 5 is Don't You Worry Child van de Swedish House Mafia.
1: 6.
0: En nummer 6 is de vrije keuze. Je kan niet altijd nummer 6 gooien. Dat is Kesha en Da Young.
1: De Muziekdobbel.
2: Muziekdobbel.
0: Goed, nu is de vraag, waar gaat hij op terechtkomen? Is het 1, 2, 3, 4, 5 of toch nummer 6? Ik gooi hem nu door de studio heen. Hij stuit door de studio heen. Komt tegen de kapsel aan. En hij komt terecht.
1: Op welk nummer is de Muziekdobbel deze week gevallen?
0: Nummer 1, het genre rock, alternatief en gitaar. Op dit moment Green Day, Basket Case. Maar we moeten erop terugkomen. Stuur het door. Vechtlfm.nl/app.

0: Green Day en Basket Case stond op nummer 1 in de muziekdobbel.
1: De muziekdobbel.
2: Muziekdobbel.
0: Maar goed, de vraag was, wat moest erop terugkomen? Je kon het laten weten via een berichtje naar de studio. En Max kwam met deze van Kensington.

0: Rex en Fatal Azeon, een nieuwe religion hier bij Vechtal FM. Als jij de socials van Vechtal FM al hebt gezien, dan ga ik zometeen wat leuks doen.
1: Vechtal FM, hitteplan. Oh, wat zijn ze heet.
0: De hits dan, hè, moet ik wat zeggen. Nee, we hebben zometeen, ga ik hier bij Vechtal FM en met Noos FM het hitteplan afkondigen. We gaan zometeen namelijk een uur lang alleen maar zomerse muziek draaien. Dus heb jij een goed verzoekje, stuur het door. Dat kan dus via de app van Vechtal FM, vechtalfm.nl/app. Of naar onze Instagram, dan kan je eventjes naar onze stories gaan. Dat is Vechtal FM. En wie weet kan ik zometeen jouw plaat hier nog draaien bij Vechtal FM en Noos FM. Met nu deze van Heerlijke van Rian. En dit is Wendy Aldwin, alvast een voorburghoefje op het volgende uur. Stuur hem maar door, je favoriete zomerplaat.

0: smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Zometeen kondigen je het Noos FM en Vechtal FM hitteplan af. Dus stuur me door.
1: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen, worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
3: Situatie op de weg. Allereerst een melding van de ANWB. Laat vanmiddag in het zuiden van het land voornamelijk kans op forse onweersbuien. Dus pas daarop. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harden en Knoopend Hattemerbroek 6 kilometer 9 minuten. Sterkte daar.
1: Dit is de samenwerking van Vechtal FM en Noos FM. Studio Paard. Wij zijn...
3: Wij gaan het Noos FM en Vechtal FM hitteplan afkondigen. Het komende uur alleen maar zomerse muziek. Dus kan ik iets voor je draaien? Stuur het door vechtalfm.nl/app. En dan draai ik hem zometeen hier voor jou gewoon op de radio. Je kan trouwens hem ook doorsturen. Dat kan via Instagram. We heten daar Vechtal FM. En als wie weet draai ik hem zometeen voor jou. Stuur hem daar vooral door in de stories.

0: Rosa. En Magnetic hoorde je hier bij Vechtal FM en NoosFM.
1: Vechtal FM, hitteplan. Oh, wat zijn ze heet.
0: Ja, heb je soms, hè. Lekker warm. Het is tyfus warm buiten. Ik zit op dit moment even te kijken. Actuele temperatuur 32 graden. Dus heb jij van nog een lekker zomerse plaat die ik voor je kan draaien? Stuur het door. Dat kan via onze Instagram. We heten daar Vechtal FM. Daar kan je het gewoon doorsturen. Zo kwam dus de Bouza binnen met de Magnetic door op verzoek van Jelle. Maar nu gaan we het volgende plaat, die krijgen we binnen van Pien. Deze van Rihanna en

Het hitteplan is wat je hoort hier bij Vechtal FM en NoZFM. Je hoort de bolletitel Keizer René Karst en Brussel. Alleen maar zomerse muziek hier. Dus doe alles uit, behalve je radio. Zometeen Katrien Noé's Walking on Sunshine. Maar eerst deze heerlijke van Nicky Jor. En doe maar lekker.

Oh, dat gaat hier niet goed. Er rijdt net een auto bij ons tegen. Die meneer die rijdt de puin eruit. Dat is even heel minder. Maar we gaan eens even kijken wat er gebeurd is. Dus ik gooi de muziek erin. Hier is Katrina and the Waves met Walking on Sunshine.

en Walking on Sunshine. Hoor je hier bij Vechtel FM en Noos FM. Walking on Sunshine. Ja, ik krijg allemaal hele leuke bezorgde appjes vooral binnen. Van gaat alles goed? Is die gevel er niet uitgevallen? Nee, lang verhaal. Is bij een andere lokale omroep waar een auto ooit van de binnen is gereden. Goed, zoek het maar op. Vechtel FM en Noos FM met Flo Rida.

0: Fluoride that whistle.
1: Vechtdal FM, hitteplan. Oh, wat zijn ze heet.
0: Dit is het Vechtdal FM en Noos FM hitteplan. Alleen maar zomerse plaatjes draai ik hier voor jou dit uur. Dus kan ik iets voor je draaien? Dat kan via vechtdalfm.nl/app, dan komt het hier binnen. Of je kan het via mijn Instagram doen. Ik heet Rick van de Radio op Instagram. Daar kan je hem ook doorsturen. Dat heeft Shannon ook gedaan. En die kwam met deze zomerse knijter van Shaggy. En Feel the Rush.

Shaggy en Jordan Feel the Rush hier bij Vechtal FM en OZFM. Zomerse muziek is waar luisteren tijdens het hitteplan, maar nu deze van Blondish.

0: Blondish, hey, you're self love hier bij Vechtal FM en Noos FM.
1: Vechtal FM en Noos FM, streeknieuws.
0: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtal. De gemeente Hardenberg mist belangrijke informatie over de bouw van de Prinses Amalia-brug. Daardoor komen de problemen van de staal pas later aan het licht. Het herstel kost miljoenen en de gemeente erkent de fouten in toezicht en documentatie. Dit jaar wordt er nog gekeken naar renovatie of nieuwbouw van deze brug. En leerlingen van CNS de Ommekanaal voeren samen met de politie actie voor een veilig verkeer. Met flyers riepen ze automobilisten op om langzamer te rijden. De school maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid rond de weg langs hun school. Ook vraagt de school de gemeente om betere inrichting van deze weg. En Pure Energy die mag verder met de plannen rond voor de 4 windturbines bij Ommen, vlakbij de grens met Hardenberg. De turbines kunnen maximaal 280 meter hoog worden en de provincie die wees eerdere aanvragen af. Omwonenden kunnen voor 50% mede-eigenaar worden en de vergunningsperiode of procedure duurt naar verwachting 5 tot 6 jaar. Kijken we naar het weer. Vanmiddag is het 32 tot 34 graden. Vanmiddag schijnt de zon.

0: einde van de middag en avond ontstaan er enkele regen- en onweersbuien. In het weekend en maandag schijnt de zon volop. Kans op onweer wordt dan kleiner. En in het weekend wordt het dan 28 tot 31 graden en maandag ook. En vanaf dinsdag blijft het dan iets minder warm te worden. Situatie op de weg. Allereerst een belangrijke melding voor het zuiden van het land. Daar komen ter plekke vanmiddag forse onweersbuien voor. Dus doe daar voorzichtig aan. A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen Harden en Knoopend Hattemerbroek 5 kilometer met 7 minuten vertraging. Dan de... Nee, ja, voor de rest is het aardig rustig op de weg. Vooral in het zuiden van het land files. Dus rij hem lekker door.
1: Vechtal FM. Rick Maliepaard. Vechtal
0: FM. Het is het Vechtal FM hitteplan. Dus... al jouw zomerse platen, een half uur nog hier bij Vechtal FM en Noos FM. Dus heb jij een goed verzoekje, stuur hem door. Dat kan via vechtalfm.nl/app. Of je kan naar onze Instagram gaan, daar heten wij Vechtal FM. Of Rick van de Radio, mijn eigen account, en stuur ze daar in de stories door.

0: Phoenix.
1: Don Omar en je hoorde Danza Conduro in het Vechtal FM en Noze FM hitteplan. Alleen maar zomerse muziek tot 4 uur gegarandeerd. Met nu deze van Enrique Iglesias. Dit is Dua El Corazon.

0: en Noze FM. Alleen maar zomerse platen die ik hier voor je draai. Zoals kreeg ik deze binnen van Jari. Die stuurde een appje naar de studio met Hot Cheryl. Hey, dus Hot Cheryl en Tonight Tonight.
1: Uno, dos, tres. It's been a really, really messed up week.

Chubble, en je hoort de Ocean House hier bij Vechtal FM. Het is het hutteplan. En we gaan hier inmiddels allemaal dood van de warmte buiten. Of je houdt ervan, dat kan natuurlijk ook, hè, maar ik hou er helemaal niet van. Ik heb er nog twee voor je. Twee lekkere zomerse plaatjes. Voor een nieuw Zafira, al zo meteen Alvaro Soler, maar eerst CNCO en Little Mix.

0: Ja.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
5: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
6: Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dalen. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de indrukwekkende Duitse klassen voor volle

0: achtbaan en is er volop vermaak voor jong en oud. Om 4 uur is het tijd voor de spannende traptrekkerrace. En als afsluiter van het weekend barst zaterdagavond het feest los met DJ C. Doeks. En natuurlijk feest DJ Geert. Trekkerslep Dalen, 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
1: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Zometeen gaat de vrijdagmiddag sensatie hier verder met onder andere muziek van Snelle en Nildas X.
2: Vestal FM en Noos FM. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld, waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Situatie op de weg. Dit zijn de belangrijkste in onze regio. A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Knoopend Hatsumerbroek 4 kilometer 5 minuten.
2: Dit is de samenwerking van Vechtel FM en Noos FM. Studio Paard. Wij zijn... Vechtel.

Yes, yes, een hele goede middag. Leuk dat je luistert naar de vrijdagmiddagsensatie van Vechtal FM en Noze FM. Zometeen heb ik onder andere voor je de nieuwste hitstip. De opvolger van Jubel hoor je zometeen naar Bastille en World Gone Mad. En deze was sneller en laat het licht aan.

0: Bastille and the World Gone Mad hoorde je hier bij Vechtal FM en Noos FM. Het is tijd om de nieuwe nieuwste hits bij jou bekend te laten maken. En ik denk dat je het nummer, zijn vorige hit, nog wel kent. Ik heb het over De Bouwsa, Magnetic. En De Bouwsa zijn vandaag met twee nieuwe tracks gekomen. Dat is toch een partijtje feest. En zeker op die zomerse dag van vandaag. De tracks die erop staan is I Wanna. Dat is een hele goede plaats. Maar we denken dat we misschien wel de tweede zomerhit van 2026 hebben gevonden. De nieuwe track van De Bouwsa heet Love Myself. En is deze week de nieuwste hitstip.
1: Vechtal FM.
2: De nieuwste hitstip.

De Bouza en de nieuwe track van hun, die heet Love Myself. En ga je de komende week extra vaak in horen bij Vechtal FM en Noze FM. Zometeen heb ik hier voor je Roxy Dekker. Roxy Dekker, zou je in international zeggen, maar het is gewoon Roxy Dekker uit Nederland. Jouw idee hoor je zometeen de 21 Pilots. Dit is Stressed.

Vechtal FM en Noos FM. Daarvoor nog 21 Pilots, Stressed Out. Hey, wist jij dat je iedere werkdag tussen 12 en 2 bij Vechtal FM lekker kan meezingen? Ons motto is niet voor niks, als hij het zing mee van 12 tot 2 tijdens het Vechtal FM meezingmenu. En om lekker mee te zingen tijdens die lunch, heb ik ook alvast even een kort voorproefje voor die track. Die je gegarandeerd tijdens het meezingmenu ook hoort hier bij Vechtal FM. Is deze nu van Heerlijke van Chips en 101 Arabian Nights.

0: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël en Hezbollah hebben een staakt het vuren afgesproken. Het zou meteen ingaan, melden internationale media. Vandaag waren er nog aanvallen over en weer in Libanon. Vermoedelijk hebben de VS en Qatar bemiddeld. Het bedrag dat Nederland de komende jaren aan de EU moet betalen vindt premier Jette veel te hoog en de nieuwe begroting noemt hij gewoon niet goed. Er ligt een voorstel op tafel van 285 miljard euro per jaar. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Nederland stuurt een marinefregat naar de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd.
0: Vechtal FM en Noos FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtal. De gemeente Hardenberg mist belangrijke informatie over de bouw van de Prinses Amalia-brug. Hierdoor kwamen de problemen van de stal pas later aan het licht. De herstel kost ongeveer miljoenen euro's en de gemeente erkent de fouten en toezicht en het missen van documentatie. Dit jaar wordt er gekozen voor een renovatie of nieuwbouw van de brug. Leerlingen van CNS Ommekanaal voeren actie samen met de politie voor een veiliger verkeer. Met flyers roepen ze automobilisten om langzamer te

rijden. De school maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid en vraagt daarom ook aan de gemeente voor een betere inrichting van de weg rondom de school. En Pure Energie die mag verder met de plannen van de 4 windturbines bij Ommen, vlakbij de grens met de gemeente Hardenberg. De turbines worden maximaal 280 meter hoog en de provincie wees de andere aanvragen af. Omwonenden kunnen 50% mede-eigenaar worden van de turbines. En de vergunningsprocedure wordt naar verwachting 5 tot 6 jaar. Gaan we kijken naar het weer. Het is natuurlijk absoluut heel erg warm, 32 tot 34 graden. De zon schijnt regelmatig. Aan het eind van de middag en avond kunnen er nog enkele regen- en onweersbuien komen. Het weekend en de maandag schijnt de zon volop. Kans op onweer wordt gelukkig kleiner. En het weekend en maandag worden het ongeveer 28 tot 31 graden. En vanaf maandag belooft het iets frisser te worden. Situatie dan op de weg. Allereerst belangrijkste. Vanmiddag komen er flinke onweersbuien aan. Voornamelijk in het zuiden van het land. En de files die zijn gemeld op de A20. Amersfoort, Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en Elspeet. 6 kilometer, 7 minuten. Verder geen files, dus rij lekker rustig door. Gaan wij terug in de muziek waar je zometeen Vrookje gaat horen. Ja, de

0: met jou. Vrookje, en jaar na jaar hoorde je hier bij Vechtel FM en Noos FM. Ben die warmte inmiddels ook al een beetje klaar? Nou, ik er wel. Mij doet er echt helemaal geen plezier mee. Maar goed, sommige mensen maken er wel blij mee. Maar hopelijk zit je lekker op het werk bij de airco. En kan je er op zich toch nog relatief even van genieten. Dus het is even tijd om even de rust terug te pakken. Even wat af te koelen. Even een momentje van rust in handen van Adele. Dit is Hometown Glory.
1: Even een momentje van rust.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun,

je hier bij Vechtal FM en Noos. The World Survivor and Burning Heart. Nou, dat was hem, hè. Mijn laatste studiopaard hier bij Vechtal FM. En bij Noos FM trouwens. Ik weet niet of je het meegekregen, maar vanaf 1 juli wordt Vechtal FM en Noos FM RTV 4. En in het kader daarvan blijft mijn programma gelukkig wel gewoon op de vrijdagmiddag lekker zitten tussen 2 en 5. Dat is het voordeel. Maar goed, toch heb ik dit programma, nou eens even rekenen, 2019 uit mijn hoofd. Dus ik heb het programma 7 jaar op dit tijdstip hier gemaakt. Als ik het goed zeg. Zeg ik dat goed? Geen idee. Maar nee, later, 2021, 5 jaar of zo heb ik hier gezeten op dit tijdstip. Dus dat is toch wel jammer. Maar goed, we gaan gewoon lekker op dezelfde voet straks door. Met dan noemen we gewoon lekker Studio Paard. Maar dan bij RTV4. Helaas, maar goed. We gaan gewoon één groot feestje van maken dat de naam verwijdert. Maar ja, er is weinig aan te doen. We gaan natuurlijk richting een mooie, grotere omroep. RTV4, onthoud die naam. Dat is gewoon Vechtal FM, Noos FM en Delta FM bij elkaar. Goed, ik ga lekker van mijn vakantie genieten. Heerlijk.

0: dat staat vast, zeker weten.
1: En maakten heel veel mensen blij.
0: Ik meld me wel morgen nog lekker in het weekend van Vechtal FM. En ik heb er nog eentje voor je. Voordat Thank God It's Friday zometeen hier begint. Na 5 uur hier is dit nog Britney Spears. Dit is Oops, I Did It Again. Goed weekend, hè?

0: Sam.
1: Dag hoor. Kusjes naar Rick.
2: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
8: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezelkus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is de samenwerking van Vechtal FM en Noos FM.

0: Thank God it's Friday. Andries en Connor. Vechtdal FM.
1: Jazeker, we zijn weer aanwezig. Ronald even niet. Die kon het vandaag nog weer niet redden. Maar Connor, je bent er wel.
2: Ik ben er gewoon.
1: Yes, het is toch weer gelukt. Heel fijn dat je er weer bent. Hoe is het?
2: Ja, goed.
1: Klaar voor het weekend?
2: Ik ben zeer klaar voor het weekend. Jij ook?
1: Ik ben ook helemaal klaar voor dit weekend. We moeten even vooruit gaan blikken. Want wat gaan wij doen?
2: Wij gaan naar de andere kant van het land. Het puntje van Limburg.
1: Yes.
2: We gaan naar Landgraaf. Yes. Naar Pinkpop.
1: Ik heb er ontzettend veel zin in. Dus er zullen vast wat Pinkpop-platen voorbij gaan komen vandaag. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook gewoon alle andere vaste items. Zoals de shuffle gaan we doen. We gaan de Bendel spelen. We gaan tijdreizen. Kortom, het wordt gewoon een supergezellige Thank God It's Friday. Zoals je van ons gewend bent. En we trappen hem af met niemand minder dan Fatboy Slim. Dit is Praise You.

0: Rolf Sanchez hoorde je met Another Chance. Je luistert naar Tangled It's Friday hier op de vrijdag. Het weekend is officieel begonnen. We moeten wel even beginnen, denk ik. Laten we even wat heavies maar direct aan het begin doen. Heb je het nieuws gezien van Oliver Tree?
1: Helaas, ik heb het meegekregen.
0: Ja, Oliver Tree. Je zal het inmiddels waarschijnlijk gehoord hebben. Hij is overleden. Heel plotseling. In een helikopterongeluk in Rio. Het was een artiest die echt super lekker aan de weg aan het timmeren was. Had de laatste tijd meerdere grote hits gehad. Echt een schok door de hele muziekindustrie. Echt meerdere artiesten die erop reageerden. Ik zag Bebe Rexha, ik zag Baby No Money, ik zag Deadmau5. Ik had geen idee dat die elkaar kenden, maar nou ja, hij heeft echt een flinke impact achtergelaten. Kende jij hem ook een beetje, zijn muziek?
1: Ik kende wel een paar nummers. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik las het. Ik denk, hé, die naam, bekende naam.
0: Ja.
1: Toch heel even snel weer geluisterd. Wat voor muziek had hij ook alweer allemaal?
0: Ja.
1: Ja, dat kende ik wel. Ja,
0: ik had eentje, die heb ik ook wel meerdere keren hier op radio gedraaid. Daarvan ken ik hem ook een beetje. Dat was deze, Miss You. Ik vond dit echt zo'n lekkere plaat toen hij net uitkwam. Ja, die is hier al regelmatig voorbij gekomen. Ja, ik had gehoopt op nog heel veel meer. Maar ja, dat gaat dus zo ineens niet meer komen.
1: Nee, helaas. Ja, misschien dat er nog ergens in een kast liedjes staan die nog niet zijn uitgebracht. Die het label alsnog uitbrengen, omdat het label een label is.
0: Ja, dat zou dan misschien nog mooi zijn. Als we op die manier nog wat nummers krijgen. Maar ja, ontzettend verdrietig nieuws. En ik zie dat jij ook een ander artikel ervoor hebt.
1: Ja, een dag later.
0: Ja, dit was ook crazy.
1: Kunstenaar en Bert en Ernie stemacteur Wim Schippers. 83-jarige leeftijd overleden.
0: Ja, ook al zo'n triest nieuws. Was wat dat betreft wel een zware week.
1: Ja, stemacteur van Ernie en van Kermit Kikker.
0: Ja, en ja. Een van de oudste Bert en Ernie stemacteurs ter wereld. Volgens mij zijn onze Nederlandse stemmen zijn degene die het langste de karakters hebben gedaan. Dat is ook wel bizar.
1: Ja, dat is ook bizar.
0: Ja, dus zullen we dan even een nummer doen van Oliver. En dan die ook direct een beetje aan Wim schenken.
1: Ja, dat
0: om het
1: gaan
0: zo
1: we
0: te
1: doen.
0: Zeggen. Daar is ook een hele mooie voor. Dit is Oliver Tree met Life Goes On.

0: Media. Talk to Me hoorde je van Damiano David. En daarvoor Avicii met Wake Me Up. Zometeen hebben we het laatste streeknieuws voor je. En de NOS headlines natuurlijk. Maar kom hoor, weet je waar we kaarten voor gescoord hebben?
1: Ik weet waar wij kaarten voor gescoord hebben.
0: Dat is voor deze band.
1: Ja, we luisteren naar.
0: We gaan naar Muse. En dit is Muse met Starlight.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De scholier van 15, die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad, wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en blijft voorlopig vastzitten. Eemshaven in Groningen is toch weer in beeld als locatie voor twee nieuwe kerncentrales. De andere overgebleven plek is Terneuzen in Zeeland. Het kabinet neemt er in de komende maanden een besluit over. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand aan het IJmeer. Het verbod werd ingesteld toen meerdere honden doodgingen nadat ze daar hadden gezwommen. Het weer, zonnig en heet. Vanavond trekken er vanuit het zuiden buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten.
1: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtal. Kledingbank Ommen houdt op 3 en 4 juli een grote zomerkledingverkoop in multifunctioneel centrum De Carousel in Ommen. Er zijn veel tweedehands kleding voor volwassenen en kinderen. De opbrengst gaat naar de kledingbank en zo krijgen kledingstukken toch een tweede leven. Betalen kan alleen contant. En de bibliotheek in Hardenberg organiseert op zaterdag 11 juni een grote boekenmarkt in het centrum van Hardenberg. Bezoekers vinden er boeken over allerlei genres. Er is volop keuze voor vakantieboeken of cadeaus. Kinderen zijn ook welkom en er is een voorleesbus aanwezig met prentenboeken en voorleesmomenten. Het belooft een gezellige dag te worden. Landschap Overijssel organiseert op 3 juli een meditatieve wandeling op landgoed De Horte. Deelnemers beleven de natuur bewust en doen ontspannings- en aandachtsoefeningen. Ook is er ruimte om ervaringen te delen. Er kunnen maximaal 10 mensen meedoen en de deelname kost geld. En vrienden van Landschap Overijssel die krijgen korting. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: You Too hoorde je met Beautiful Day. A Beautiful Day is het zeker.
1: En wij gaan de rest van het weekend ook een paar hele mooie Beautiful Days hebben.
0: Ja, laten we dit even condensen naar dit stukje. Want anders gaan wij het echt de hele godganse tijd over Pinkpop hebben. Het is Pinkpop weekend!
1: Het is Pinkpop weekend. Wij gaan naar Pinkpop. Wij gaan plezier hebben op Pinkpop. En nu moeten jullie als luisteraar daar eventjes een klein beetje... mee te doen hebben dat wij daar zin in hebben.
0: Maar we willen je graag gewoon een beetje meenemen in de sfeer. Dus, wat hebben we gedaan? Het is tijd voor de shuffle.
1: Wij hebben hier twee hele mooie dobbelstenen in de studio. Daarmee gaan we gooien, daar komt een getal uit. En zo vaak gaan wij shuffelen door een afspeellijst.
0: En die afspeellijst heeft altijd wat te maken met de dag of het weekend. Nou, laat dat dan nu de Pinkpop Festival 2026 afspeellijst zijn. We gaan het draaiboek uit het raam gooien en de shuffle gaat bepalen naar welke artiest welk nummer wij gaan luisteren. En misschien dan ook wel leuk, zullen we zeggen dat de artiest die opkomt, dat we daar dan ook even heen gaan dit weekend?
1: Vind ik gewaagd.
0: Ja, dat is heel gewaagd.
1: Vind ik gewaagd.
0: Nee, eigenlijk dat zeggen we niet. Want we hebben een veel te strak dichtgetimmerd schema.
1: Nou kijk, vooral de vrijdag is ons schema een beetje dichtgetimmerd, ja. Andries. Vrijdag moeten we nog best wel veel. Is er ruimte, maar die ruimte moeten wij ook even benutten. Met even wat eten tussendoor.
0: Ja, precies. Ja, het moet ook, en er moet goed gehydrateerd worden tussendoor natuurlijk. Maar goed, nou, hey, we gaan gewoon de playlist zijn ding laten doen. Volgens mij is de uitleg vrij duidelijk. Heb jij al de dobbelsteen?
1: Ik heb hier een dobbelsteen, ja.
2: Ik heb die van mij hier.
1: Ja, normaal zeggen we, wat komt er dan zo'n beetje in de afspeellijst? Nou ja, de artiesten die dan op Pinkpop komen, die je kan verwachten in de afspeellijst, zijn dus The Cure, Foo Fighters, 21 Pilots, Editors, Halsey, Teddy, Swim, Jungblut, Zara Larsson, Direct, Electric Cowboy, Franz Ferdinand. En dat is alleen nog maar de vrijdag.
0: Ja, daar gaat
1: dat is niet waar. Dat is niet alleen vrijdag. Dat is wel alles door elkaar heen. De lijst gaat door.
0: Dat maakt niks uit. Maar, nou ja, dan moeten we nog doorgaan of zullen we gewoon gaan shuffelen?
1: Nee, ik ga er nog een paar op. Natasha, Benningfield, Pretty Reckless, Roxy, Dekker komt ook, Tom Morello, Suzanne, Freek, Triggerfinger, The Vaccines, White Lies zie ik staan, Bente, Dogstar, Fat Dog, nou, nog veel meer, Hang Youth,
0: The Haunted Youth,
1: Hoogmis van het Zuiden. Ik denk niet dat daar wat in de afspeellijst staat, maar het komt wel.
0: Ja, misschien. Who knows?
1: The Plot in You, Sleep Tape.
0: Connor, nee, stop. We moeten gaan dobbelen. Pak je dobbelsteen.
1: Ja, ik heb hem. Thijs Boontjes, Young Yellow.
0: En we gaan dobbelen.
1: Oh, en ze vliegen door de studio. Ik heb een antwoord van jouw dobbelsteen.
0: En ik een antwoord van de jouwe.
1: Wat staat er op mijn dobbelsteen, Andries?
0: Op jouw dobbelsteen staat het getal 4.
1: Op jouw dobbelsteen staat het getal 2.
0: Dus dat betekent 6 keer shuffelen.
1: En dan beginnen we altijd bij nummer 1.
0: Nummer 1. Dat is ook direct een leuke voor uitspreken van de naam. Maar eentje waar ik misschien nog wel heen wil. 10 Years van Dowie Fryer.
1: Oh, ja.
0: Uit IJsland.
1: Songfestival, toch?
0: Ja, Songfestival een aantal jaar geleden. Erg leuk artiest. Maar wij gaan door naar nummer 2. Dat is Leila Lam met He Belongs To Me.
1: Gaan we dus niet naar luisteren. Nummer 3.
0: Nummer 3 is Forgotten van The... Nou, sorry, ik wou gewoon even de artiest zeggen. The Plot In You. Volgens mij moeten we hier ook nog even heen. Dit klinkt vet.
1: Ja, volgens mij moeten we hier heen. Maar volgens mij staan er ook andere dingen op het programma.
0: Nou. Wij gaan er in ieder geval nummer door. Nummer 4 zijn Wodan Boys met Bells.
1: Nummer 5.
0: Klinkt ook wel zo lekker dit. Moeten we misschien ook nog heen.
1: Lekker. Moeten
0: we
1: overal heen.
0: Ik mute hem ook niet eens goed. Hang Youth met Belastingdienst.
1: Andries, waar gaan wij naar luisteren deze prachtige vrijdag?
0: Wij gaan luisteren, Connor, naar... En het is echt, echt bizar perfect dat hij hierop uitkomt. Dit is een teken.
1: Gaan we erheen?
0: We gaan erheen. Het is een headliner. En het is...
1: Het is The Cure.
0: Met gewoon het perfecte nummer voor Tangled It's Friday.
1: Friday, I'm in love.

0: Nathan Daw en Joel Corey hoorde je met 0800 Heaven. Nou, zometeen dan kan je nog eventjes naar muziekquiz Heaven. Want we gaan zometeen een heel mooi spelletje spelen.
1: Maar hoe dat zit, dat hoor je straks.
0: Dat gaan we zometeen allemaal uitleggen. Ik ga wel verklappen wat het is. Het is de Bendel. We gaan de nummer raden.
1: Je kan wat winnen.
0: En daar moet je bij zijn. Dat wordt echt fantastisch. Dat en nog veel meer gekkigheid komt er allemaal aan. We zijn er zo eventjes tussenuit om ruimte te maken voor het NOS Journaal. Maar daarna zijn we gewoon terug met nog meer Tangled It's Friday. En dit is Smash Mouth met All Star. Some

0: bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt Oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is de samenwerking van Vechtal FM en Noos FM.

0: Thank God it's Friday. Andries en Connor. Vechtdal FM.
1: En als je net inschakelt, dan ben je precies op tijd om een fantastisch spelletje mee te gaan spelen. We gaan namelijk bendelen. En Connor gaat uitleggen hoe dat moet.
2: Ja, we krijgen een muziekfragmentje te horen. En dat is een liedje. En wij moeten raden welk liedje dat is.
1: Is het zo makkelijk, ja?
2: Nee.
1: Oh.
2: Nee, er is altijd een maar. Er zit een addertje onder het gras.
1: En wat is dat addertje?
2: Wij krijgen slechts één instrument te horen.
1: Oh, dat is niet veel.
2: Oké. En als we dan niet weten, dan kunnen we gelukkig instrumenten erbij halen. Maximaal 5 keer.
1: Aha, oké.
2: Dus dan hebben we eerst de drums, dan weten we niet. Dan krijgen we een bas erbij. Dan hoor je dus de drums en de bas. En ja, de truc is dus zo snel mogelijk een liedje herkennen.
1: Juist. Nou, oké. Ik denk dat we daar wel wat mee moeten kunnen.
2: Weet je wat we daarmee ook kunnen?
1: Nou?
2: Iets weggeven.
1: Iets weggeven?
2: Ja, Andries. Wij geven vandaag de eeuwige roem weer weg.
1: De eeuwige roem?
2: De eeuwige roem. Je kan hem winnen hier.
1: Die win je nergens anders. Alleen de bendel eeuwige roem, dat is like echt de holy grail van eeuwige roem.
2: Ja, wij geven hem zomaar weg. Het enige wat je moet doen is als eerste opsturen welk liedje het is.
1: En dan ben ik heel benieuwd of we erachter naar kunnen komen. Het wordt natuurlijk de kunst om het in zo min mogelijk lagen te spelen. Wij spelen hier ook gewoon lekker mee. Wij weten het ook allemaal nog niet. Wat ik wel alvast heb, is wat informatie over het nummer. Het nummer komt uit het jaartal 2011. Het spijt me, Connor. Hij valt onder het genre dance.
2: Oké.
1: Ik heb het niet verzonnen. Ik pakte hem random. Hier komt hij, laagje nummer 1. Drums en sound effect.

0: Oh, dat was hem nog niet.
1: Huh.
2: Interessant.
1: Ik zit alvast wel even te denken van welke artiesten zouden dit kunnen zijn. Ja, 2011, dat zou heel goed een David Guetta bijvoorbeeld kunnen zijn. Dat kan een jonge Avicii, kan dat bijvoorbeeld zijn. Het zou Armin van Buuren kunnen zijn, maar daar herken ik niet direct een plaat van.
2: Ja, ze kunnen ook gewoon het genre weer eens...
1: Dat kan ook.
2: Met de korreltjes zout hebben genomen.
1: Maar dit was wel like een stevige beat.
2: Dat ja,
1: wel.
2: Ja, dat wel. Maar het kan ook gewoon nog wel gewoon pop zijn.
1: Ja, ja, oké. Nou, nog even... Er zit wel op zich iets heel onder... Like, het is niet de basic alleen maar... vier kwarts maat drum, maar er zit ook de kleine... Kun je daar iets bij bedenken?
2: Nee, ik ben sowieso al slecht in drums.
1: Nou, dan gaan we gewoon naar het volgende laagje. Dan krijgen we de bas erbij. Luister goed. Oh, luister goed.

0: Ik heb een idee misschien.
1: Ja, heb jij een idee, ja?
0: Maar dat komt meer door de stilte dan door de instrumenten, gek genoeg.
1: Ja, ik probeer ook iets te bedenken met die stilte, maar ik kan daar nog niet op komen.
0: Maar ik weet niet of het uit 2011 komt.
1: Oeh, wil je dat even checken dat we hem nog een keer luisteren?
0: Ik kan dat wel even snel checken.
1: Oké, nou, dan zet ik hem ondertussen even nog één keer aan.

0: Het komt uit 2011.
1: Oh, oké. Okay. Dus we hebben een serieuze contender.
0: Ja, alleen het probleem is, ik herken hem dus niet door de instrumenten. Ik herken hem door de stilte.
1: Oké. Oeh, interessant.
0: Als het hem is, dan, ik weet ook niet zeker of het hem is, omdat ik dus geen herkenning heb in de instrumenten.
1: Wil jij jouw gok alsjeblieft opschrijven? Want dan ben ik heel benieuwd of later... Ik zal jouw scherm even uitzetten, zodat ik niet kan meekijken. Dan kunnen we zo terugblikken en dan kijken of je het goed had. Ik wil er nog wel één laagje bij
0: doen. Als iemand die niet van dit genre houdt, wil ik wel gewoon even... Dat het al heel wat is dat ik een gok plaats.
1: Ja, absoluut. Daar vooral pet je af. Dat vind ik mooi. Zullen we laagje nummer 3 erbij doen?
0: Ja, is goed.
1: Even kijken. Dan komt een synthesizer bij.

0: Je krijgt er toch wel een andere vibe van opeens.
1: Oeh, dat is... Dat is lastig.
2: Je moet... Wacht. Ik ga het even iets anders neerzetten op mijn hele mooie notitieblokje.
1: Ik heb wel herkenning, maar ik kan hem nog even niet plaatsen. Dat is echt heel frustrerend. Zullen we hem nog een keer... Ik heb het gevoel dat...
2: Laagje 3, hè?
1: Ja, laagje nummer 3. En dan gaan we er dan echt even tussenuit. Nog één keertje. Komt-ie. Laagje nummer 3.

0: Ik ben heel benieuwd of iemand hier al wat mee kan. Ik ben heel benieuwd wat jij hebt opgeschreven.
1: Ik heb intussen twee dingen opgeschreven.
0: Twee dingen, oké. Nou, wat dat gaat zijn, dat horen we zo meteen. Maar we gaan dit nog eventjes laten bezinken. We gaan even twee nummers luisteren. Dan zijn we weer bij je terug. Maak je geen zorgen als je hem nog niet hebt. Er komen zo nog twee laagjes instrumenten aan. En we gaan zo meteen natuurlijk ook het antwoord geven. Die krijg je zo meteen na Electric Light Orchestra. Dit is Don't Bring Me Down.

0: Calvin Harris en Jesse hoorde je met Satisfy hier in Thank God It's Friday. Op Vechtel FM en Omroep Noos.
1: Weet je wat ook zo satisfying is, Andries?
0: Als je de bendel kan raden.
1: Als je de bendel kan raden en het is niet je genre.
0: Ja, ja, ik ben jaloers op jou. Want
1: ja, maar ik weet het ook niet zeker. Ik weet het, het is gewoon... Dit lied kwam in mij op door die stilte.
0: Ja.
1: En ja, ik moet er maar voor gaan.
0: Ik vind het sowieso al heel wat dat je wat hebt kunnen opschrijven. Want ik zit van, ja, ik ken dit wel, maar ik kan er gewoon nog even niks bij bedenken. Ik kan het niet afmaken in mijn hoofd.
1: Ja, dat is vervelend.
0: Als je je nou afvraagt waar we het over hebben. Wij zijn bezig met de bendel. Wij proberen een nummer te raden, wat is opgeknipt in allemaal verschillende laagjes instrumenten. En welk nummer het is, weten we nog niet. We weten wel dat het nummer uit 2011 komt en in het genre dance thuis moet horen.
1: We hebben intussen 3 instrumenten.
0: En bij elkaar klinkt het tot nu toe zo.

0: Ja, dat... even kijken. Dat was Symphony van Clean Bandit en Zara Larsson. Dat wou ik niet aanzetten. Maar ja, die zoeken we niet. We zoeken dus... dit nummer. Ik ben even van mijn apropos af. Door Zara Larsson. hoe confident ben jij met de dingen die je hebt opgeschreven nog? Nu je hem nog een keer hoort?
1: Ja, weet je... de instrumenten klinken dus nog niet echt als het nummer wat ik heb opgeschreven. Maar het kan best zijn als er zo meteen iets bij komt dat die klikt en dat het dan toch zo is. Ik zal ook even uitleggen. Ik heb voor mij op mijn scherm, het scherm wat Andries niet kan zien, mijn gedachtenspinsels opgeschreven.
0: Ja, ik ben er echt super nieuwsgierig naar. Maar ja, we gaan het nog niet weggeven.
1: We gaan een vierde laag toevoegen.
0: Ja, en ik had dus nog niet vooruitgekeken. Er komt nu wat apart.
1: Wat komt erbij?
0: We krijgen synthesizer 2 plus accordeon.
1: Oké.
0: Daar komt-ie. Laagje nummer 4.

0: ik heb hem.
1: Ja, dit is dus niet wat ik heb opgeschreven.
0: Oh. Ja, oh, wat ik heb goed hem
1: wel.
0: Nummer dit.
1: Ik heb hem wel.
0: Je hebt hem wel?
1: Ik weet wel welk nummer dit is.
0: Ja, oké, dat is fijn, dat is fijn. Oh man, dat deed... Ja, nou hoor ik hem. Nou hoor ik hem.
1: Ja.
0: En dit had ik misschien ergens op laagje 3 ook wel kunnen hebben, maar... Toen kwam ik er net niet op. Nou ja, nu wel. Dat is ook het mooie van de Bendel. Ik denk dat er best wel eens wat lampjes zijn gaan branden bij jullie thuis. Zullen we ook nog even het laatste laagje erbij doen?
1: Ja, als we er toch zijn.
0: Daar komt-ie. De laatste laag. Voice cover en backing vocals.

0: Nou, ik moest even van ver komen. Maar
1: ik ben blij dat we er gekomen zijn.
0: Ja, en ik ben ook wel blij dat we deze gaan draaien. Maar ik vind het een erg lekker nummer.
1: Wil je nog weten wat ik had opgeschreven?
0: Ja, daar ben ik dan inderdaad wel benieuwd
1: ik
0: naar.
1: Ik had opgeschreven Party Rock Anthem van LMFAO.
0: Oh,
1: die stilte.
0: Ja.
1: Die stilte. Every day I'm shuffling. En dan weer door.
0: Ja, snap ik.
1: Daarachter had ik nog gezegd, kan ook Section and Oates. En daar zit volgens mij ook een stilte in.
0: Klopt. Die is inderdaad voor de break. Dan heb je eerst de opbouw en dan... I'm sexy, no. Ja.
1: En toen dacht ik bij laag 3... Oh, dit klinkt minder als Party Rock Anthem qua instrumenten. Heeft wel iets van Usher weg, heb ik opgeschreven.
0: Ja.
1: Met een vraagtekentje erachter. Met, moet ik in die hoek misschien even gaan nadenken?
0: Maar daarna kwam laag 4...
1: En toen wist ik het.
0: Heel goed gespeeld. Als je hem thuis had. En zeker als je hem in een van die eerste 3 laagjes had. Dat is echt chapeau, petje af. Goed gespeeld. Wij waren op zoek naar...
1: Glad You Came.
0: Van The Wanted. En die hoor je hier nu op Weg Love FM en Omroep Noos.

0: FM. Headlines.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Eemshaven in Groningen is toch weer in beeld als locatie voor twee nieuwe kerncentrales. De andere overgebleven plek is Terneuzen in Zeeland. Het kabinet neemt er in de komende maanden een besluit over. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Het maken en hebben van zo'n ruimte is strafbaar. Bij het Almeerder strand mag weer worden gezwommen. Volgens de omgevingsdienst is er niets mis met het water. Er kwam begin deze maand een zwemverbod nadat een aantal honden na het zwemmen was doodgegaan. Het weer. Vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden.
0: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtal. Kledingbank Ommen houdt op 3 en 4 juli een grote zomerkledingverkoop in multifunctioneel centrum De Carousel in Ommen. Er zijn veel tweedehands kleding voor volwassenen en kinderen. De opbrengst gaat naar de kledingbank en zo krijgen kledingstukken toch een tweede leven. Betalen kan alleen contant. En de bibliotheek in Hardenberg organiseert op zaterdag 11 juni een grote boekenmarkt in het centrum van Hardenberg. Bezoekers vinden er boeken over allerlei genres. Er is volop keuze voor vakantieboeken of cadeaus. Kinderen zijn ook welkom en er is een voorleesbus aanwezig met prentenboeken en voorleesmomenten. Het belooft een gezellige dag te worden. Landschap Overijssel organiseert op 3 juli een meditatieve wandeling op landgoed De Horte. Deelnemers beleven de natuur bewust en doen ontspannings- en aandachtsoefeningen. Ook is er ruimte om ervaringen te delen. Er kunnen maximaal 10 mensen meedoen en de deelname kost geld. En vrienden van Landschap Overijssel die krijgen korting. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: Cisco Lines en Tinashe hoorde je met No Broke Boys. En dan hoop ik altijd dat ik Tinashe goed heb uitgesproken. Daar twijfel ik nog wel eens over.
1: Dat snap ik.
0: Dat had kunnen voorbereiden.
1: Dat had gekund.
0: Had ik maar een tijdmachine. Dan kon ik dat nog even doen. Dan kon ik dit stukje gewoon overdoen.
1: Andries, heb ik nieuws voor jou. Ik heb een tijdmachine.
0: Nee,
1: ik heb erin meegenomen, hij staat hier voor me.
0: Ik dacht, dat is een bingo-molen.
1: Ik snap de verwarring. Hij lijkt ook heel erg op een bingo-molen. Ja. Het werkt ook een beetje hetzelfde hoor. Er zitten allemaal balletjes in, je kan eraan draaien, er komt er een balletje uit. Alleen deze heeft een magische kracht dat als er een balletje uitkomt, wij zoveel jaar terug de tijd in vliegen.
0: Dus
1: bijvoorbeeld, ik draai een 11, dan gaan we naar 2015.
0: Precies, oké. Een beetje overdreven dan om dat ene foutje te corrigeren. Maar dan kunnen we wel iets leuks met muziek doen.
1: Ik heb wat leuks voor me staan. Ik heb hier de lijst van de top muziek alle tijden. Of alle tijden, op dit moment. Schijnt.
0: Schijnt?
1: Schijnt, ja. Of muziek leuk is, blijft een mening.
0: dat is zeker waar. En over smaak valt niet te twisten. Vertel, hoe ziet de lijst eruit?
1: Ik begin positief. Op nummer 3 staat Alex Warren met Fever Dream.
0: Lekkere plaat. Mooi nummer.
1: Op nummer 2 staat op het moment De Bausa met Magnetic.
0: Ook zeker een hitje.
1: En op nummer 1 staat Cheerio van Justin de Wild.
0: Ja, die... Ik ben nog niet dronken. Dus...
1: Nee.
0: Hij hoeft voor mij nog even niet, maar goed, hè? Misschien moet je er thuis wel.
1: Nou ja, we gaan naar een betere tijd toe. Ja. We gaan terug de tijd in.
0: Ik ben heel benieuwd waar we terecht gaan komen. En welk nummer we dan gaan draaien van zoveel jaar geleden.
1: Het zal vast niet slechter worden.
0: Nee, het zal toch niet. Geef een flinke slinger aan de tijdmachine. Ik ben heel benieuwd.
1: Er is nieuws. Wij gaan... Maar liefst 28 jaar terug de tijd in. We gaan naar 1998.
0: Oké. Dat is nog net voordat ik hier op deze aardkloot rondliep. Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, ik zie op nummer 3 al wel meteen een dikke hit staan. Die is gestegen vanaf plekje 4. De Venga Boys met We Like to Party.
0: Oh ja, dat is een leuke.
1: Op nummer 2, Follow the Leader.
0: Oh ja, ja. Zo,
1: die van de Soca Boys.
0: Die is ver weggezakt. Maar waar gaan we naar luisteren dan?
1: We gaan luisteren nummer 1 gestegen vanaf plek 5. Pras Michel featuring ODB Ghetto Superstar.

0: Harry Styles hoorde je met Kiwi. En daarvoor nog Major Lazer en DJ Snake met Lean On. En daarmee zijn we ook weer aan het einde van de uitzending.
1: En wij gaan snel weg.
0: Ja, het is festivaltijd. Ik zeg, wij trappen de man.
1: Ja, ja, kalm hè.
0: Yo, succes. Hoi, tot de volgende. En de volgende, die zal zijn wanneer?
2: Volgende week.
0: Welke dag?
1: Zelfde dag, vrijdag.
0: Welke plek?
1: Gewoon hier, bij ons.
0: En welke tijd?
1: Zelfde tijd als van vandaag.
0: Oké, dus zelfde plek, zelfde tijd.
1: Precies.
0: Nou, helemaal goed. Afgesproken. Dan wil ik u allen bedanken voor het luisteren. Het was weer hartstikke gezellig. Wij wensen u allen een fantastisch weekend.
1: Goed weekend. Goed insmeren ook.
0: Ja, ja, goed insmeren. Heel belangrijk. Want hitte.
1: Ja.
0: Het is aanwezig.
1: Het bestaat.
0: Korte broek, die kan weer aan.
1: Ja.
0: Zullen we hem nog even afsluiten met gewoon een hele fijne Linkin Park?
1: Nou ja, kijk, Andries, ik zou bijna zeggen, wij gaan naar Pinkpop. Misschien is dat wel een plek waar wij thuis horen.
0: Dit is Linkin Park met Somewhere I Belong. En een heel fijn weekend. Tot de volgende.
1: Goed weekend.

0: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dalen. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de indrukwekkende Duitse klassen voor volop actie en spektakel. Daarna gaat het feest verder met feest-DJ Geert. Zaterdag vanaf 10 uur staan de zwaarste klassen op de baan. En is er volop vermaak voor jong en oud. Om 4 uur is het tijd voor de spannende traptrekkerrace. En als afsluiter van het weekend barst zaterdagavond het feest los met DJ C. Dux. En natuurlijk feest DJ Geert. Trekkerslab Dalen, 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Bouwcenter Schippers is dé specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! Vechtal FM. Nieuws.
4: Mariette Krol met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen. Maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
5: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
4: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV 4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
0: Samen zijn we.
1: Vechtal FM.

0: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor 2 nieuwe kerncentrales nog 2 locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen. Maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
4: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
3: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog en die staat in het noorden van het land op de A7. Heerenveen richting Groningen bij Boerakker. Er staat daar een auto in brand. De rechterrijstrook is dicht, vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is de samenwerking van Vechtel FM en Noos FM. Listen up. Wij zijn...
6: Hi, I'm Charlie Puth.

Ja, het is 19 juni 2026 en dat betekent dat het weer tijd is voor een uurtje Listen Up. Zowel zijn we te horen op Noos FM en natuurlijk Vechtal FM. Deze uitzending wordt gemaakt vanuit Harderberg. Dus ja, wil je iets horen? Laat het even weten via onze website www.omroepnoos.nl. Maar ja, goed, dat verandert natuurlijk binnenkort allemaal gezamenlijk naar RTV4. We zijn begonnen met Bibi Rexha en Faithless en New Religion. En ik heb natuurlijk een heleboel muziek voor je klaarstaan. En eentje waarvan ik een x-aantal weken al lang zeg... Dit wordt een nieuwe zomerplaat. Nou ja, nu kan die dus echt, hè? Dit is De Bausa. Dit is Magnetic.

Fedele Grand and 1-2-Step. Hier bij Omroep Noos en natuurlijk Vechtal FM. Goed, ondertussen probeert iedereen het een beetje koel te houden. Met een gevoelstemperatuur van 33 graden is dat ook een hele uitdaging. En ja, dan heb je natuurlijk die mensen die dan in de airco werken. En dan, dan kom je buiten en dan krijg je zo'n klap voor je kop, zeg maar. Om het maar even bot te zeggen. Ja, dat is ook niet lekker. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Maar daarentegen brengen we wel de lekkerste hits natuurlijk naar jou toe. Via de kanalen van Omroep Noos en Vechtal FM. Even iets heel anders. De listen-up van deze week is niemand beter dan, ja, officieel heet hij Peter Gene Hernandez. Maar dan heb ik het natuurlijk over Bruno Mars. En Bruno Mars, ja, die kennen wij sinds 2010. Maar ja, daarvoor was hij ook al bekend. Maar dan als producent, ja. En hij heeft onder andere gespeeld als producent voor CeeLo Green en Sean Kingston. Ja, en die kennen we echt nog wel uit onze jeugdperiode. Onze middelbare schooltijd. Afgelopen periode heeft hij hit na hit naar buiten gegooid. En dat heeft hij nu gewoon weer gedaan. Op plekje nummer 30 vinden wij in de tipparade On My Soul. Tevens is deze ook de alarmschijf. Dus hij staat op het allerlaatste plekje. Maar ik weet zeker dat we hem over een x-aantal weken 100% in de top 40 gaan vinden. Ja, let op mijn woorden. Echt waar. Het is al zo vaak uitgekomen dat mij dat is gelukt. Dus het gaat me bij deze ook gewoon weer lukken. De nieuwe track van Bruno Mars, oftewel Peter Gene Hernandez. Dit is On My Soul.

Ja, Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Tegenwoordig is het helemaal hip om via een social media kanaal helemaal uit te breken. En dat lukt bij een heleboel artiesten ontzettend goed. En ik vraag me een beetje af of de volgende artiest dat ook heeft gedaan. En dat ze dat, ja, dat het eigenlijk gewoon lichtelijk via social media is gegaan. En dat, nou, dat ze eigenlijk gewoon een track nodig was. Want ja, zo klinkt de titel namelijk wel. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe je zoiets moet gaan beschrijven. Heel apart dit. Want Olivia Rodrigo, die heeft namelijk een nieuwe hit uitgebracht. En ze vindt hem gewoon stom. Op een of andere manier denk ik. Ja, zeg maar. Nou, dat is dus de beredenering. Als je de track nog nooit hebt gehoord. Nou. Maar goed, we gaan het nu ervaren. Dit is Olivia Rodrigo met Stupid Song.

Jenna Spiro en Material Lover. En soms dan heb je van die momenten dat je denkt, ja, nou valt echt gewoon letterlijk alles op zijn plaats. Om even een stukje achter de schermen te geven. Ik mag lekker mijn eigen muziek bepalen. En ik sleep net een track de playlist in. En toen dacht ik, oh my god, deze past hier echt gewoon eigenlijk niet achter. Maar het slaat zo mooi in elkaar over. Want je hoorde net Jenna Spiro met Material Lover. Nou ja, ik weet niet hoe jullie erover denken, maar deze past er wel perfect achteraan. Dit is Somber met Homewrecker. En zorg dat je dat nooit wordt hoor, echt waar. Dat brengt zoveel ongeluk.

0: Ja, de track die hij helemaal heeft geschreven voor zijn lieftallige vrouw. Alex Warren. Goed, tegenwoordig zitten we natuurlijk allemaal op social media. Hè. Je kan er eigenlijk niet omheen. Ik denk dat iedereen zo'n beetje 6 uur schermtijd per dag heeft. Nee, gekheid. Maar daar komen wel echt de leukste tracks vandaan. En ook oude tracks die je dan echt zoiets hebt van... Oh ja, hey, wacht eens even. Die hebben we ook nog. Ja. In het kader daarvan... Iedere keer als ik aan het scrollen ben, dan kom ik deze track tegen. En daar past deze jingle die destijds door mijn neef is gemaakt. Echt wel even bij. Even kijken hoor.
1: Herinnert u zich deze nog?
0: Dit is Ace of Base. Dit is Happy Nation.

Nou ja, dat dus. Als je die track dus continu tegenkomt, dan blijft hij zo in je hoofd hangen. Ja, dan moet je hem gewoon even ter horen brengen. Via de kanalen van Omroep Noos en natuurlijk Vechtel FM. Goed, wat dacht je van deze dan? Deze komt ook van social media, maar ook net zo lekker.

0: International Vibes.
1: The Second Voice and Let Me Be. Ja. De coverplaat van deze week. Daar zijn we aangekomen. Ik heb er eentje uit weten te kiezen. Want ja, ik hoor er steeds meer voorbij komen. En dan, slijt het spul allemaal op. En dan heb je zoiets van, nou weet je, dat is altijd handig. Maar kennen wij deze track nog van Mr. President?

Nou, dit is echt jaren 90. Huh? Maar wat dacht je van deze versie dan? Dit is Angelica V en Calippo en dit is Coco Jumbo.

De coverplaat van deze week. Goed, zometeen naar de klok van 9 uur, dan hoor je uiteraard weer Jeffrey Hoekman. En hij is zich druk aan het voorbereiden. Want ja, ook hij heeft last van de hitte. En ja, hij moet dus wel even zorgen voor verkoeling op deze vrijdagavond. En hij kan het heel goed. 100%. Daar hoor je de nieuwste muziek. Maar ook, om het zo maar te zeggen, de Golden Oldies. Zo kun je daar ook onder andere deze horen. I love the colorful clothes. The Beach Boys. And Good Vibrations.

En ondertussen heeft Jeffrey een vlieggevecht. Nou, wil je er straks geen last meer van hebben, Jeffrey, dan heb je nog een paar minuten. Max McKnown en Better Me For You. Kijk, hij is al goed op weg. Zometeen naar de klok van 9 uur dus. Jeffrey Hoekman tot 11 uur. Op deze vrijdagavond bij Noze FM en Vechtel FM niet te vergeten. En wij gaan eruit. En dat doen wij, ja, op zijn Sharon's Way, om het zomaar even te zeggen. Ja, met een track die ook lichtelijk gewijd is aan Friends, de welbekende Amerikaanse sitcom. Ik zeg tot volgende week. En volgende week ben ik natuurlijk gewoon weer. Zelfde tijd en natuurlijk dezelfde zenders.

0: town. De omroep bij jou in de buurt.
1: En weet je nog?
2: 105,8, 107,2, 106,9 FM. Omroep Rijnsweg.
3: Dit is Omroep Hardenberg. Op de kabel op 104,5 en in de ether op 106,9.
4: RTV Hardenberg. Iedere dag actueel. Iedere dag RTV Hardenberg.
5: Vanaf 1 juli heet Omroep Noos RTV 4. Meer muziek, meer nieuws en meer...
4: Hardenberg, Gramsbergen, Dedemsaard, Bakbrug, Slagharen, Bergentijn.
0: Samen zijn we RTV 4.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij een van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveld werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel, blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
7: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
6: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor. Van schuttinggigant.com.
10: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
9: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
11: Dit is de samenwerking van Vechtel FM en Noos FM. Hoekman FM. Wij zijn...
12: Vechtel Noos FM.
13: En daar gaat hij weer. Een nieuwe...

0: de koude lucht die tegen je aankruipt. Maar helaas is dat nog niet het geval hoor.
1: Jeffrey Hoekman.
0: Heb jij toevallig even 2 uurtjes de tijd om te genieten van lekker zwoele zomeravondmuziek hier bij Vechtal FM en Omroep Noos? Blijf er maar bij.
1: Signale muziek van

over going to Ibiza. Nou, was het maar zo'n feestje. Als ik nou toch op het vliegtuig zat naar het buitenland, dan had ik me waarschijnlijk wel even een keer voor mijn kop gestoten. Want ik denk, ja, waar je normaal gesproken 3-4 uurtjes voor moet vliegen, hebben we nu te bakken in ons koude kikkerlandje, zoals ze dat normaal gesproken zo mooi zeggen. Maar jongens, het is genieten. Het is lekker weer. Ik hoop dat je buiten zit met wat lekker fris aan het genieten. Misschien heb je een leuke overkapping. Heb je dat niet? Je kunt buiten ook prima vertoeven. Zometeen om 9:30 heb ik nog even een klein overzichtje van wat er aan zit te komen qua weer wat je vanavond kan verwachten. Maar het schijnt alweer iets bijgetrokken te zijn en het gaat alweer langzaam de goede kant op. Dus dat is positief. Maar je weet het weer, hè. Het kan altijd zomaar verraderlijk veranderen. En dat moeten we altijd een beetje in de gaten houden. Dus vandaar dat ik dat zometeen even met je doorneem. En daarbij hoort ook een nieuwe smaakmaker. Die ga ik om 9:30 voor je draaien. Dat vind ik een belangrijke praat. En ik denk dat ik die jou wel even moet laten horen. Zodat jij ook daadwerkelijk even kan horen van, ja, verdeeld, dit is een goede plaat. Die ga ik vaker draaien. Die zet ik in mijn eigen lijstjes. En ik wil hem vaker op de radio horen. Om 10:30, dan krijg je altijd de tweede kans. Dus mocht je hem na de eerste keer gehoord hebben, denken van, nou, ik weet niet of dit wat gaat worden, dan mag je dat altijd nog even een tweede keer afwachten. En daarna mag je het mij ook nog even laten weten. We draaien dus vanavond vanuit Hardenberg. Dat betekent de omroepnoos.nl. De live chat, die staat wagenwijd voor je open. Dus als Vechtal FM luisteraar moet je even naar omroepnoos.nl via de live chat wat van je laten horen. En dan gaat het vanzelf goed komen. En zoals beloofd, de zomerritjes, die komen er ook zeker weten aan. En die draaien al voor je. Heerlijk, toch? Lekker met de beentjes omhoog, een glaasje fris of wat koels in ieder geval erbij. Dat is altijd wel even lekker en belangrijk om ook goed te hydrateren, noemen ze dat, hè? Heel moeilijk woord, maar ja, hè, soms moet je hem er even bij pakken en denk er goed om. Zorg gewoon dat we een gezellige avond van maken. Het tweede uur draait trouwens nog even om de Hoekman FM Top 5. Hè. Dat zijn de 5 populairste platen van dit moment. En die wil ik ook zeker nog even met je behandelen, zodat jij daar ook weer een beetje van op de hoogte bent. Nou, de Michael hoor je nou. Gimme, gimme, gimme. Het is altijd weer geven en nooit een keer nemen.

Het is gezellig en de sfeer smaakt naar meer. Hier hoor je jouw muziek. Hoekman FM. Net dat beetje meer radio.

het is altijd wel een heel klein beetje typisch Nederlands. Hè. Als het dan ontzettend warm is, dan lopen we mensen alweer lekker te klagen van... Ach jeetje, wat is het warm. En we zijn toe aan regen. En dan regent het 2 dagen en dan zijn we alweer helemaal klaar met de regen. Maar ja, dat is ook typisch Nederlands. En dat hoort er altijd bij en dat vind ik leuk. Ja, laten we dan toch een soort regendansje gaan doen om een klein beetje regen op te gaan wekken. Dat het iets gaat koelen. Misschien dat we op die manier zelf de controle over de temperatuur buiten zien te krijgen. Dat zou toch eens wat wezen. Ik ga er even over nadenken. Je hoort nog van me. Dit is eerst Believe van Cher.

0: Brian Adams en Run To You. Nou, even een heel klein dingetje. Het is niet heel verstandig om dat nou met deze temperaturen te doen.
1: Hoekman FM.
2: Het Hoekman FM weer.
0: Het is zonnig en heet. Nou, dat hoef ik jou niet te vertellen. Vanavond is er kans op zware onweersbuien met daarbij hagel, veel neerslag en een zeer zware windstoten. Ook in het weekend en begin volgende week blijft het heet en benauwd. Met soms kans op een stevige onweersbui. Verder is er ook nog veel zon. Dat is ook wel lekker.
3: Come a bit closer.
2: Hoekman FM. Smaakmaker.
0: Ja, de zomerrit van 2026 kreeg hij al met die plaat Magnetic voor zijn kiezen. Hij werd direct al de hitlijst ingejaagd. Vaak gedraaid en ook vaak aangevraagd op de radio. Waaronder ook hier. En daarom staat hij ook in de Hoekman FM Top 5. Omdat het een echte lekkere zomerse plaat is. Waar veel positieve reacties op zijn geweest. Hij komt gewoon met nog twee plaatjes. Ja. En dan denk je van ja, moeten we hem overslaan? Moeten we door naar een andere artiest? Of hebben we dan zoiets van, nou weet je wat? Hier kunnen we eigenlijk ook wel wat mee. Dus laten we dan ook deze maar eventjes als smaakmaker gaan maken. Ik vind het eigenlijk wel net zo netjes. Da Bauza.

Kate Ryan en Ella, Ella. Ja, die mag zeker niet ontbreken op zo'n mooie avond als dit. En haar muziek trouwens ook niet. Leuk hoor, al die artiesten in de studio. Ze komen stuk voor stuk voorbij. En ik ben altijd wel benieuwd wat ze dan op zo'n avond precies drinken. Ja, dat dacht ik wel eens een beetje. En je hebt ook iemand bij, hè? Dat vind ik leuk om te horen. Maar volgens mij

Robinette, Love for Love hoorde je. En daarvoor die plaat van Robbie Williams en Candy. En wist je trouwens dat Robbie Williams eigenlijk al een heel groot fan is van Aliens? Hij gaat ook naar conventies toe en hij heeft er een liedje over gemaakt. En hij gelooft er echt in. Dat is echt een dingetje, daar is hij helemaal obsessief mee. Waarvan hij denkt, nou dat spulletje, dat zit daar ergens boven in de lucht. En dat komt vanzelf een keer naar beneden, we gaan er kennis mee maken. Nou ja. Mocht je hem een keer tegenkomen, heb je in ieder geval een leuk begin van een gesprek. En alsjeblieft daarvoor. Hij is geen cheerleader geweest. Of wil hij ook niet worden, zeker weten. Dit is Omni.

Olivia Dean. And the man I need. Ook nog steeds een goede hit hoor. En ik denk, we pakken hem op de vrijdagavond. Pakken we hem gewoon even lekker erbij. Omdat hij dan ook wel gewoon even goed klinkt. Laten we wel wezen. Nog één plaatje. Straks tot 10 uur ben ik bij je terug. Eerst nog even deze van Pure Shores van All Saints. Het gaat over de zoektocht naar een paradijs. Het nummer is geschreven door de film The Beach met Leonardo DiCaprio. Het beschrijft hoe je door woestijnen trekt en door water zwemt. Op zoek naar een ongerepte rust. Pure Shores dus. Waar je eindelijk rust en geluk vindt.

0: De omroep bij jou in de buurt.
1: En weet je nog?
2: 105,8, 107,2, 106,9 FM. Omroep Rijnsweg.
3: Dit is Omroep Hardenberg. Op de kabel op 104,5 en in de ether op 106,9.
4: RTV Hardenberg. Iedere dag actueel. Iedere dag RTV Hardenberg.
5: Vanaf 1 juli heet Omroep Noos RTV 4. Meer muziek, meer nieuws en meer...
4: Hardenberg,
5: Gramsbergen, Dedemsaart, Balkbrug, Slagharen, Bergentijn.
6: Samen zijn we RTV 4.
7: Levi van Eck met het NOS Journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tiegem stonden bewoners onder het afdakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Een van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
8: Io e l'Italia non imploriamo mai.
7: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
12: Dit is de samenwerking van Vechtel FM en Noos FM. Hoekman FM. Wij zijn...
13: Hoekman
12: FM.
13: FM.
12: Met Jeffrey Hoekman.
14: Die man die redt zich onder alle omstandigheden. Hè? Dat is echt een chameleon. Hè? Die redt zich overal. Ja.

0: Ik zeg gewoon inlijsten, strik eromheen en aan de muur hangen. Wat een geweldige plaats. Satellite, Hooters hoor je.
1: Hoekman FM. Dit is de Hoekman FM Top 5. Jeffrey Hoekman.
0: Yes, ja, de buien die houden nog lekker om ons heen. Als ik het zo even naar buiten kijk en het gaat allemaal gelukkig goed komen. Straks om 11:30 vertel ik je daar nog even wat meer over. Eerst de 5 populairste platen van dit moment eigenlijk. De belangrijkste platen. Als je die niet hebt meegekregen, dan kun je er niet over meepraten. Dus altijd even belangrijk dat je op de hoogte bent van de 5 populairste platen in de Hoekman FM Top 5. Er is wel het een en ander veranderd. Of dat ook om de nummer 1 positie gaat. Daar kan ik nou nog niet zo heel gek veel over zeggen. Volgens mij gaat het daar nog een beetje ontspannen. Ik kan het trouwens wel zeggen hoor, want ik zie het gewoon voor me. Maar dat is niet leuk. Je moet gewoon even lekker luisteren en kijken welke platen voor jou eraan komen. Als eerste wel een nieuwe binnenkomer. En dat heeft denk ik ook te maken met dat die afgelopen weken druk was in Amsterdam. En dan denk ik niet aan shoppen. Niet alleen dat. Niet gratis koffie uitgeven. Nee hoor, dan heeft het ook even een beetje, heel klein beetje te maken met dat hij heel erg druk was met optreden in de arena. Zodat eigenlijk Ajax de na-competitie niet kon voetballen. Maar Harry Styles stond in het stadion, ja. En zo'n grote man, die zet je er niet even uit, hè. Dat is niet even wisselen, weet je wel. Dat werkt zo niet. Bij het voetbal wel, maar niet bij Harry Styles. Hij heeft alles gehuurd en het gaat helemaal goed komen. En het is goed gekomen. Het zijn leuke concerten geweest. Nu hoor je hem op plekje 5 met American Girls hier in de Hoekman FM Top 5.

Alex Warren. En de Fever Dream. Ja, op nummertje 2 hoor je hem alweer. Ik zal eerst even meenemen naar nummer 5 waar we zijn begonnen. Dat was American Girls van Harry Styles. En de nummer 4, ja, dat is nu echt een beetje aan de gang. Hè? Het WK is inmiddels al begonnen. En het is al een paar wedstrijden onderweg. Maar dit is de plaat voor het WK van Shakira en Burna Boy, Die Die. Ja, en als dan zo'n WK bezig is, ik moet je eerlijk zeggen, de plaat kwam al eerder uit. En toen had ik zelf ook nog niet zoiets van, nou weet je wel, dit gaat echt een mega vette hit worden. Maar je merkt nu toch, je hoort hem wat vaker. En dat is het vaak met muziek. Je moet er vaak even wat vaker horen. Meer naar luisteren. En dan zoiets hebben van, nou, het kon wel eens een leuke plaat wezen. Daar straks zometeen meer over trouwens met smaakmaker, dan is ook een plaat die je even 2 keer moet horen. Zojuist ook op nummer 3 dus gehoord, Magnetic van de Bauza. En op nummertje 2 dus zojuist Fever Dream van Alex Warren. Harry Styles, nieuw in de lijst met zijn American Girls. Ja, de American Girl niet helemaal. Het gaat meer richting de Spaanse kant en met Shakira. Die zijn nieuw op nummer 4. Nou, de Bauza, die ken je natuurlijk al. Die staat er al een poosje op de welbekende nummer 3 positie. En Fever Dream van Alex Warren, die blijft ook gewoon keurig op 2 staan. Nou, dan heb ik nog 1 plaatje voor je over. En dat is een Nederlandstalige plaat. Nou, je hebt hem nog niet gehoord en je hebt hem de afgelopen weken alleen maar op nummer 1 gehoord. Nou, dan weet je al wel voor wie ik het heb. Het is uiteraard de plaat van Justin de Wild en Cheerio.

0: Marianne Rosenberg. En ik ben wie du. En ik dacht, ja, laat ik toch eens even aardig gaan graven op het internet. Want mijn Duits is niet heel erg denderend. Op school was het goed hoor, was het allemaal prima. Maar ik denk, ja, ik wil toch weten hoe je nou precies dat moet formuleren. Maar ik ben wie du, dat betekent gewoon ik ben zoals jij. Of als jij. Dus, als je dat niet wist, dan weet je het nu.
1: Hoekman FM.
2: Het Hoekman FM weer.
0: Vannacht in het oosten, midden en noorden kans op stevige regen onweersbuien. Vanuit het zuiden wordt het droog en klaart het breed op. De nacht verloopt zwoel met temperaturen tussen de 18 graden langs de kust en 20 tot 21 graden in de steden landinwaarts. Morgen is er veel zonneschijn en blijft het vrijwel overal droog. In de zuidoostelijke helft is de loop van de middag kans op een onweersbui, maar ook lang niet overal hoor. Het blijft zeer warm en benauwd en met in de middag de temperaturen tussen de 25 graden in het noordwestelijke kustgebied tot nog altijd een tropische 32 graden in Limburg. De dagen erna staan helemaal in het teken van hoogzomersweer. Zondag is het 21 juni, ja dat wisten we al. En begint het dan ook officieel de astronomische zomer, om precies te zijn om 10:55 in de ochtend. Dat is dus de langste dag van het jaar en dat is de zon ook wel goed te zien. 'S Middags is wel plaatselijk kans op een onweersbui. Het wordt dan 25 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden, mensen.
3: Come a bit closer.
2: Hoekman FM. Smaakmaker.
0: Moet die barbecue nog even schoonmaken thuis. Maar ja, goed, dat is even andere dingen. De smaakmaker van vanavond, die is van de Bauza. En een plaat, Magnetic, die heb je al gehoord in de Hoekman FM top 5. En daar stond hij maar liefst op plekje nummer 3. Misschien gaat deze plaat het ook wel richting de Hoekman FM top 5 schoppen. Daar ben jij verantwoordelijk voor. En dat is niet lullig bedoeld, maar jij mag hem vaker aan gaan vragen en zorgen dat hij wat vaker op de radio komt. En natuurlijk ook als je hem vaker streamt op een Spotify, YouTube, noem het dan maar op, waar je tegenwoordig muziek kan afspelen. Dan moet je dat ook zeker weten even doen. En dan hebben we een hele grote kans dat we deze lekkere platen aankomende zomer al heel wat vaker op de radio gaan horen. En dan ook straks 1 juli is het RTV 4. Dus dan ga je hem vaker op RTV 4 horen. Awana, dit is de Bauza.

delight. En groove is in the heart. En dat is het zeker. En als je die muziek hoort, dan ga je meedijzen. En ik krijg berichten dat mensen dat iets te veel aan het doen zijn op die zomerse muziek. Dus is het tijd om eventjes wat rustiger aan te gaan doen, wil ik niet zeggen. Maar iets meer genieten van de muziek. Blijf even rustig zitten. Schenk jezelf nog wat in en geniet van Donna Lewis.

Ja, deze ronde deden ze weer mee hoor. Rondé, Bright Eyes hoorde je. En daarvoor die mooie plaat van Donna Lewis. En I Love You Always Forever. En dan doen we het eventjes rustig aan. En dan gaat het daarna helemaal weer de verkeerde kant op. Hè? Nou ja, verkeerde kant op. Iets meer tempo zit er weer in. We moeten het volhouden tot 11 uur vanavond. Maar nu, Wakefield.

Text, niet echt de beste plaat die ooit is gemaakt. Maar ja, als je deze nog in een kroeg draait of in een discotheek, dan is het zeker een hele lekkere plaat om even op mee te dansen en te dijnen, zeg maar. En ik had er vanavond even een gratis lichtshow bij, want de onweer die trekt hier langs Hardenberg heen. En het is één grote festijn aan lichtflitsen in de lucht en niet echt het onweer. Dus het trekt er ook echt daadwerkelijk langs heen. Maar ik moet nog even Kelvin in ieder geval een leuke plaat aanbieden, want die is altijd...

Eminem en Daddy Coolders en nog één plaatje. En dan zitten we voor vanavond alweer op. Leuk dat je erbij was vanavond. Volgende week, dan ben ik gewoon weer bij je terug. En ik wens je een heel mooi weekend.

0: En weet je nog?
1: 105.8, 107.2, 106.9 FM. Omroep Rijnsweg.
2: Dit is Omroep Hardenberg. Op de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9.
3: RTV Hardenberg. Iedere dag actueel. Iedere dag RTV Hardenberg.
4: Vanaf 1 juli heet Omroep Noos RTV 4. Meer muziek, meer nieuws en meer
5: Hardenberg.
4: Gramsbergen.
6: Vechtal FM. Nieuws.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is de samenwerking van Vechtal FM en Noos FM. The X-Tribe. Wij zijn...
8: Deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

0: Jesse's Pickle Man. Hey, let's keep the snack on.
1: Heb je eens cream soda gehad? Dat fris drankje met vaak room of vanille erin. Je moet ervan houden. Maar cream soda is niet alleen een fris drank, maar ook een Russische muziekgroep, een elektronische muziekgroep sinds 2012. Dit is Nevia Djumove.

Sommige dingen moet je niet combineren, zoals haring met slagroom of cocaïne met ketamine kun je beter niet combineren. Maar wat wel goed te combineren is, is jazz en electronic dance music. Tenminste, als je ze op de manier doet zoals Alex Bonehead doet. Dit is DNA.

0: is een Zero's Classic. 2001 komt hij uit. Zo zie je maar dat een gebroken hart altijd een goed onderwerp is voor de muziek.
1: Dit is de X-Vibe.
2: Formidabel is fantastisch alles.
1: X-Vibe.
3: Met Jesse Spikkelman.
2: Dan kun je nog die afpakken. Niets, nooit, never.
4: Oh, it all started like this.

generatie check met je doen. Als ik zeg Kate Morgan, aan wie denk je dan? Ja, denk je aan die CIA-agent uit de serie 24? Kan ik me voorstellen, maar die bedoel ik niet. Nee, ik bedoel Kate Morgan uit Canada. Ze is muzikant en ze kan fantastisch zingen. So

Hoe is je Spaans? Heb je woord voor woord mee kunnen zingen met Pepas Verruco? Ja? Dan weet je waar het over gaat. Ja, het is een zomerhit 2021. Dus wij baseren het natuurlijk allemaal met zon, zee, strand, drankjes. Maar eigenlijk, ik denk dat ik de magie nu ga verpesten van deze plaat. Gaat het over drinken? Oké, leuk. Roken? En neuken. Ja, echt waar. Pepas Verruco gaat over drinken, roken en neuken. En zo zie je maar, die X-Vibe is een zeer educatief programma.

Die X Wild Type Machine is uitgekomen in het jaar 2012. Kun je je nog herinneren? Het was het jaar van de Maya-paniek. 21-12-2012 zou het zover zijn, zou de wereld vergaan. Mensen kochten massaal blikken bonen, toen al, hè? Noodpakketten. Bleek niks aan de hand te zijn, want we zijn er nog met z'n allen. En in 2012 hoorde je op de radio Rudimental en John

0: Dit is de X-Vibe.
1: Joshua hoorde je in Work Your Body, omdat de muziek die ik draai in de X-Vibe ook goed bij je workout past. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 4 mensen die je tegenkomt in het dagelijks leven een sportschoolabonnement heeft. Of ze er ook daadwerkelijk wat mee doen, dat is natuurlijk de grote vraag, hè?

0: is onwaarschijnlijk mooi.
1: The X-Vibe.
2: Met Jesse Sprikkelman.
0: Mijn hart loopt ervan over.
1: Dit is The X-Vibe.
3: De Benelux is een bolwerk voor een fantastische dansmuziek. Ik wil je meenemen naar het begin van The Zeros. Het was 2001. De Belgische groep Last Go die had toen een mega hit op de dansvloeren. Het was een dansproject van Peter Lutz. En iedereen die zong mee met deze. Dit is Something. I don't

One Kiss, dat moet natuurlijk kunnen, mits het met consent is. Gaat altijd nog gerucht rond, hè, dat Dua Lipa en Calvin Harris wel eens een One Kiss hebben uitgewisseld. En het zou kunnen, want Dua Lipa lijkt op DJ's te vallen. Ze zou namelijk ook een affaire hebben gehad met Martin Garrix. Nou, misschien maak ik nog kans bij haar. Tot zover, DX Vibe voor deze week.

small.

0: Vechtal FM.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM. Nieuws.
3: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingang van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting, bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. Yeah. De nacht van Vechtel.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achterop een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.